0: taking a hike to Tahiti.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
1: Met nu
3: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: good.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt, die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Norderney is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud. Het weer, eerst zonnig, later wat meer wolken. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
5: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
4: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
6: "Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you."
4: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Technische problemen aan de matrixborden op de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum heb je maar 1 rijstrook over. De vertraging is een kwartier. Die file begint bij knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
0: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De langste file van het land staat in de regio. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum een half uur. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. Je hebt er dus 2 rijstroken minder. Vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: In de buurt. Roulette FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
8: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
7: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
9: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
7: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 3 kwartier vertraging over 9 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Deels door werkzaamheden, maar ook vanwege een storing aan de matrixborden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd druk op de A50 Os Arnhem bij Renkum. De weg is er wel weer vrij. Eerst waren daar twee rijstroken dicht, maar nu kun je er wel weer langs. Maar de file is nog wel 40 minuten lang en 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
10: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
9: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
11: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
9: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
13: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Het aantal woningen met zonnepanelen is in de gemeente De Bilt vorig jaar maar beperkt toegenomen. Er kwamen 244 installaties bij, een toename van 4%. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan op basis van nieuwe CBS-cijfers. In totaal heeft nu 30% van alle woningen in De Bilt zonnepanelen. Dat er groei eruit is, komt volgens het energiebedrijf doordat het gros van de woningen die geschikt zijn al zonnepanelen heeft. Ook speelt het negatieve sentiment rond de zogeheten salderingsregeling een rol. Zonneplan wijst er echter op dat zonnepanelen vooral bedoeld zijn om minder afhankelijk van het stroomnet te worden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente De Bilt flink tot 5942 woningen. Een groot deel van deze huishoudens heeft de investering vermoedelijk al grotendeels terugverdiend, mede door de aantrekkelijke salderingsregeling tot 1 januari 2027. Het Utrechts landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op Park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op Park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van 400 euro omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was sinds de start van de meting in 1901 op 29 juli nog niet zo warm als gisteren het geval was. Om 2:30 werd het 31,7 graden in de beeld, meldt Weer Online. Het vorige record kwam uit 1948. Toen steeg het kwik tot 31,5 graden. Uiteindelijk werd het woensdag in de beeld 32,8 graden. Daarmee is het negende datum warmterecord van het jaar gebroken. Met het nieuwe weerrecord lijkt 2026 opnieuw een warm jaar te worden. Want eerder dit jaar kwam het in maart tot maar liefst 4 warmterecords op rij. Mei en juni telden ieder 2 datum warmterecords op het hoofdmeetstation bij het KNMI in de beeld. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt. Tijdens een hittegolf verlangen veel mensen naar wat verkoeling en water onderweg. De website koelplekje.nl kan dan een handig hulpmiddel zijn. De site toont locaties voor verkoeling, ook in onze regio Zuidoost-Utrecht. Hitte is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral ouderen, jongere kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn hier gevoelig voor. Op de website koelplekje.nl zijn publieke ruimte te vinden om af te koelen, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden en warenhuizen. Ook zijn openbare drinkwaterpunten aangegeven.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Het aantal woningen met zonnepanelen is in de gemeente De Bilt vorig jaar maar beperkt toegenomen. Er kwamen 244 installaties bij, een toename van 4%. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan op basis van nieuwe CBS-cijfers. In totaal heeft nu 30% van alle woningen in De Bilt zonnepanelen. Dat er groei eruit is, komt volgens het energiebedrijf doordat het gros van de woningen die geschikt zijn al zonnepanelen heeft. Ook speelt het negatieve sentiment rond de zogeheten salderingsregeling een rol. Zonneplan wijst er echter op dat zonnepanelen vooral bedoeld zijn om minder afhankelijk van het stroomnet te worden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente De Bilt flink tot 5942 woningen. Een groot deel van deze huishoudens heeft de investering vermoedelijk al grotendeels terugverdiend, mede door de aantrekkelijke salderingsregeling tot 1 januari 2027. Het Utrechts landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op Park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snelgroeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op Park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Reddingswerkers en het leger zoeken naar overlevenden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. Er is meer handel en consumenten besteden veel geld in de horeca en kochten meer elektrische auto's. Het weer, zonnig, vanmiddag wel meer wolken en 26 tot 33 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst, omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
2: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het aantal woningen met zonnepanelen is in de gemeente De Bilt vorig jaar maar beperkt toegenomen. Er kwamen 244 installaties bij, een toename van 4%. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan op basis van nieuwe CBS-cijfers. In totaal heeft nu 30% van alle woningen in De Bilt zonnepanelen. Dat er groei eruit is, komt volgens het energiebedrijf doordat het gros van de woningen die geschikt zijn al zonnepanelen heeft. Ook speelt het negatieve sentiment rond de zogeheten salderingsregeling een rol. Zonneplan wijst er echter op dat zonnepanelen vooral bedoeld zijn om minder afhankelijk van het stroomnet te worden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente De Bilt flink tot 5942 woningen. Een groot deel van deze huishoudens heeft de investering vermoedelijk al grotendeels terugverdiend, mede door de aantrekkelijke salderingsregeling tot 1 januari 2027. Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op Park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op Park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A50 richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg staat 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.
10: Roulette FM. Clap your hands now.

0: Jette FM Regio Nieuws.
1: Opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was sinds de start van de meting in 1901 op 29 juli nog niet zo warm als gisteren het geval was. Om 2:30 werd het 31,7 graden in de beeld, meldt Weer Online. Het vorige record kwam uit 1948, toen steeg het kwik tot 31,5 graden. Uiteindelijk werd het woensdag in de beeld 32,8 graden. Daarmee is het 9e datum warmterecord van het jaar gebroken. Met het nieuwe weerrecord lijkt 2026 opnieuw een warm jaar te worden. Want eerder dit jaar kwam het in maart tot maar liefst 4 warmterecords op rij. Mei en juni telden ieder 2 datum warmterecords op het hoofdmeetstation bij het KNMI in de beeld. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt. Tijdens een hittegolf verlangen veel mensen naar wat verkoeling en water onderweg. De website koelplekje.nl kan dan een handig hulpmiddel zijn. De site toont locaties voor verkoeling, ook in onze regio Zuidoost-Utrecht. Hitte is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral ouderen, jongere kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn hier gevoelig voor. Op de website koelplekje.nl zijn publieke ruimte te vinden om af te koelen, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden en warenhuizen. Ook zijn openbare drinkwaterpunten aangegeven.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Atlanta's grace. Cause I have nothing.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud-politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Het weer bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 naar Almere heb je bij Eemnes op dit moment 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan, moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers, nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Op Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Blusvliegtuigen mogen de lucht niet in. Dorpen in de omgeving worden nu ontruimd. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het alleen even langzaam op de A27 richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's, zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal.
11: Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan, moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
11: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
10: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren. Roulette
15: FM. Het wordt heel erg leuk vandaag. Pak er een stoel bij.
16: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.

0: Zo, iemand probeert echt heel erg indruk te maken op Caro Emerald. Misschien dan er in eerste instantie dan even aanspreken met Caro. Want zo wil ze graag worden genoemd. Nadat ze van Caro Emerald wat meer was dan alleen deze zangeres, Caroline. Maar een heel ensemble. Is ze op een gegeven moment overgestapt in een solo carrière, The Jordan. Was ook een heel ander stijltje muziek. En tegenwoordig is dat weer Caro. En ja, daar wordt ze zeker in de tijd van The Jordan een beetje belachelijk om gemaakt. Van, nou ja, we doen het zo moeilijk over de naam en dergelijke. Maar ik snap gewoon wel dat je op een gegeven moment gewoon een ander project wil. Een andere naam eraan geven. En dan, ja. Maar goed. Caro Emerald was dit nog. Een Dead Man, echte klassieker. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, zij maakt hele fijne muziek. Maar ja, haar grote hits, de klassiekers, of tenminste de Caro Emerald, is nog niet echt overtroffen met de Jordan of Caro. Maar wel hele fijne muziek, kan ik je zeker aanraden. Niet nu gaan luisteren, hè. Ik zie het wel. Gewoon lekker bij die speaker blijven zitten. Want het is aflevering 141 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiesten. Van henzelf. In de vorm van interviews. In de vorm van live muziek. Ja, ik laat je natuurlijk ook altijd weten waar je heen moet voor dat lokale talent. We hebben heel veel lokale muziek in de vorm van nieuw muziek, primeurs. Ja, de beste muziek gewoon lokaal hier uit de regio hoor je gewoon hier. Ja, en als je heel enthousiast daar iets over wil doorgeven, dan ben je meer dan welkom. Dat kan via allerlei socials van Omroep Zout. Ik moet nog een beetje wennen aan Omroep Zout. Het was namelijk Roulette FM. Of
1: Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
0: Goed. Maar Omroep Zout, nou, laten we daar even op houden. Facebook, Insta, X, Blue Sky. Ze zijn allemaal socials waar we... YouTube zijn we ook op aanwezig. Maar laat ik even de makkelijkste aanraden voor je. WhatsApp. Daar kan je gewoon heel makkelijk een berichtje rechtstreeks naar de studio en naar mij sturen. Op 06-16-14-36-80. De lijnen staan... Nee. Wacht even. En ik ga ze open. Je kan nu berichten. Doe dat ook gewoon. Hartstikke leuk. Ik zit hier voorlopig nog in mijn uppie. Straks de muzikale artiest. Maar zeker tot die tijd en ook daarna trouwens ben je meer dan welkom mij gezelschap te houden. Ik reken op jou eigenlijk. Ik kan het niet zonder jou. Als je naar YouTube gaat en je typt daar in de balk in. Ja, ik weet eigenlijk niet of de Roulette FM is. Probeer maar iets. De stream, ik weet ook niet zeker of de stream die loopt nu. Maar het beeld is een beetje moeilijk. In ieder geval doet de audio het. Het is een dingetje, die webstream. Gaat nog in de toekomst beter worden. Via de site van Omroep Zout kan je in ieder geval de audio streamen. Via je analoge radio, via DAB+. We zijn overal actief. En Lokaal Kabaal, wij zitten met het programma ook op allerlei socials. In het bijzonder is een aanrader...
2: Ook op Instagram!
0: Precies, naast Facebook. Want daar kan je een goede kijk in de studio krijgen wat er allemaal hier plaatsvindt. Ja, en ik als DJ zit ook nog op X. De buurtvriendelijke DJ. En als je een beetje moeite hebt met dat te vinden...
2: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Helemaal goed. We zijn weer helemaal bij. Al die socials, want het is een dingetje. Henny van het Geluid, Larissa van de productie. Ze zijn allebei niet in de studio. Die hebben even een keertje wat anders te doen. Ja, dat kan ook gewoon. Dus het is jij en ik alleen. Intiem, hè? Ja, toch? Ja, totdat onze muzikale gast komt. En dat is Daan. Zangeres Daan is hier in de studio aanwezig. En dit uur ga jij en ik ook nog een rondje doen langs de open mic en open podia en jam sessies hier in de regio. Het zijn er wel steeds minder. Maar ik kan me voorstellen dat je juist nu het moeilijk vindt om ze nog te vinden. En ik help je. I got you. En straks ga je natuurlijk ook nog weer kennis maken. Oeh. Dit is niet helemaal de groei. Juist. Straks ga je ook nog kennis maken met twee lokale artiesten. Ik heb ze weer klaarstaan. Twee hele fijne... Nee, ik ga dat nog niet vertellen. Wel een hele fijne band. Aerosmith is amazing. Daar hebben ze ook over gezongen.

0: Hey, hey, hey!
1: Ja, hey, onze earcatcher. Mag ik je even voorstellen? Stardog, kerstverse indieband. Met de track Behind. En die is net uit. En het is een tipje eigenlijk geweest in ons radioteam van... De man met ontzettend veel muzikale smaak en jouw go-to als het gaat om muziekweetjes. Daaf van Maandagavond met Daaf. David Koster. Hij kwam hiermee op de proppen en helemaal terecht. Want dit is echt een heerlijke plaats. Zo start ook goed bezig, die gasten. En ze zouden afgelopen maandag volgens mij ook lekker een interviewtje hebben. Naar aanleiding ook voor deze Earcatcher onder andere met David. Maar helaas, hij was niet lekker. David, mocht je nog niet lekker zijn, hartstikke beterschap, kerel. Love you. Hey, en dat wordt vast wel een keertje ingehaald. Want ja, hier willen we meer van weten. In ieder geval ga je er meer van horen, want deze week is dit nog de Earcatcher. En iedere zaterdagochtend in het programma Opstaan met Juriaan hoor je als allereerst, ja echt waar, jij hoort als allereerste wat dan de nieuwe Earcatcher is. Dus wil je dat als eerste weten, en dat wil je, dan moet je even inschakelen op het programma tussen 9 en 11. Ieder zaterdag. En dat is gewoon een heel goed begin ook van je weekend natuurlijk. Als dat op zaterdag begint natuurlijk. Dat is niet voor iedereen zo, hè? Echt waar? Ja, nee. Sommige mensen moeten werken. En, nou goed, laten we het niet te lang maken. Daar ben ik op zich behoorlijk goed in. Goed, dit is niet alleen het... het is wel redelijk het radiostation van lange dingen. Maar het is ook het radiostation van... Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
2: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westpop, Zijst, Soest, Aanswoord, Houten en Zeker.
1: Ja, dit is dé plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als veteranen. Je hoort ze allemaal hier voorbij komen. Ja, als het lokaal is, dan zitten wij er bovenop. En daarom hebben die artiesten het ook zwaar. En vanavond over weer twee platen van lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. Ja, en deze keer heb ik twee rockbands voor je, die zowel covers als eigen werk opvoeren. Ja, eigenlijk zijn ze beide meer dan alleen rock, hoor. Maar de een jonge band en de andere doorgewinterde muzikant. Zie je, het komt hier allemaal samen. Nou, die jongelingen die hoor je straks. We gaan eerst even naar een blues- en rockband uit Utrecht met die ervaren leden, weet je wel? 7 om precies te zijn. Dat is er eentje minder sinds de medeoprichter Wim Schriekenberg, hij is trouwens ook zanger, in december 2022 overleed. Helaas. De band ontstond in Driebergen. Maar is met activiteiten en de uiteindelijke bezetting echt een Utrechtse band. Echt een begrip in Utrecht en Zeist. Ja, en het Zeister Blues Rock Festival is niet compleet zonder hen. Ik denk dat volgens mij wel iedere editie aanwezig zijn. 5 september aanstaande zou er weer een nieuwe editie zijn. Uiteraard met deze band. Basic Station heb ik het dan over. Helaas, het festival is afgelast. En dat kan maar één ding betekenen. Het is niet compleet. Nee. Het festival is afgelast, maar gelukkig hoor je ze hier bij Omroep Zuid met Straight Walking Man.

0: that how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal, tot 9 uur, Jordi van Angeren.
2: Voor mij is dat Paula.
1: Het geluid uit jouw regio.

En ik stel jullie graag nog even aan de rest voor. Dus, op bas hebben wij niemand minder dan Bruno. Laat ze horen.

0: dat is Bruno met Hazy. Live versie. Kan je niet ontgaan zijn aan het applaus en het voorstelrondje en noem het maar op. Alles kwam erbij kijken. Dat mag ook. Dat maakt mijn werk ook handig. Daar hoef ik minder over te vertellen. Geen coverwerk, maar eigen werk, deze Hazy. Ze maken we ook wel. Tenminste, ze gebruiken ook wel heel veel covers. Net zoals de band die je voorhoorde, Basic Station. Maar hier op Roulette WM, Omroep Zuid, hoor je ze met Hazy. Ja, en ze spelen eigen werk en covers in de categorie rock, soul en funk. Soms ook een fusie daarvan. Ik ben benieuwd hoe meer van hun eigen werk klinkt. Deze Hazy heb ik al vaker laten... Nou, niet laten horen trouwens. Maar ik heb hem zelf al vaak geluisterd. Ik moet goed zeggen, want anders is het geen primeur voor jou natuurlijk. En mocht je nou zelf een lokale artiest kennen of zijn, die hier nog niet hoort in het programma en allemaal niet op de zender, ja, dan zou ik zeggen, neem even contact met mij op. Het beste kan je even een mailtje sturen naar jordi.van.angeren@online.nl. Je kan natuurlijk ook even een shout-out doen op een van de socials, vooral van het programma als van Omroep Zuid. Je kan studio@omroepzout.nl, kan je ook nog berichten, maar handigst is mij rechtstreeks, maar het komt uiteindelijk vast wel goed. Ja, en dan ben jij niet de eerste die hier in de studio komt op die manier. We hebben al vaker mensen op die manier gehad. Straks neem ik je eventjes mee op een tour langs alle open podia en jam sessies. Het zijn er nu eventjes wat minder, maar ze zijn er nog wel degelijk. En misschien vind je het moeilijk om ze te vinden. Nou, ik help je. Maar eerst het nieuws hier uit de regio.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Het aantal woningen met zonnepanelen is in de gemeente De Bilt vorig jaar maar beperkt toegenomen. Er kwamen 244 installaties bij, een toename van 4%. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan op basis van nieuwe CBS-cijfers. In totaal heeft nu 30% van alle woningen in De Bilt zonnepanelen. Dat er groei eruit is, komt volgens het energiebedrijf doordat het gros van de woningen die geschikt zijn al zonnepanelen heeft. Ook speelt het negatieve sentiment rond de zogeheten salderingsregeling een rol. Zonneplan wijst er echter op dat zonnepanelen vooral bedoeld zijn om minder afhankelijk van het stroomnet te worden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente De Bilt flink tot 5942 woningen. Een groot deel van deze huishoudens heeft de investering vermoedelijk al grotendeels terugverdiend, mede door de aantrekkelijke salderingsregeling tot 1 januari 2027. Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op Park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op Park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, en dan ben je weer helemaal even op de hoogte van wat er hier in de buurt te doen is. Ik mis een beetje achtergrond hier. Zo. Dat dan stilte zo. Wel lekker op zich ook. Heeft wel iets. Maar blijft toch radio. Zo, ja, dat is beter. Zit ik in de juiste vibe. Goed, het open podiumoverzicht. Moet ik eigenlijk even die, toch weer eventjes die jingle erbij pakken. Want dit is, ja... Je hebt inmiddels, je weet natuurlijk wat ik bedoel met die jingle. Het is een beetje een dingetje, maar het begint ook al een beetje onder me. Ja, het heeft ook wel iets. Ik had het daar met Henny van het Geluid nog over. Kan dit wel of kan dit niet? Had je hier duidelijk in. Ik heb opgegeven, spreek in, open MIC. En dan krijg je dus dit.
4: Het Open Mic Overzicht.
0: Het open mic overzicht. Had ik nou echt hier fonetisch bij moeten zeggen wat het is? Het heeft wel wat. Inmiddels, ja, we doen ook heel veel jam sessie dergelijke. Dus misschien moeten we het gewoon lekker open podia en jam sessie overzicht noemen. Anyway, wat ik je geef is een overzicht van wat er allemaal qua open podia en jam sessies hier in de buurt te doen is. En de reden daarvan is, daar komt ontzettend veel muzikaal talent. Niet alleen lokaal. Heel veel lokaal talent komt er ook. Maar het is niet alleen maar lokaal wat je hoort hier in de buurt. En het is ontzettend leuk. Het niveau is echt ontzettend hoog. Denk nou niet van, gratis. Dat zal er niks zijn. Nee, het zijn ook soms hele grote namen. Die staan niet om iets, een ander project. Of die iets willen proberen. Of die er een tijdje uit zijn. En dat op een prettige manier vinden om iets uit te proberen. En, je hoorde het net al zeggen, gratis. Heel veel van deze sessies zijn zonder entree. Dus mocht je nou krap bij budget zitten, is dit een hele leuke manier om gewoon eventjes live muziek tot je te nemen. Dus even een budgettipje wat dat betreft. En er zijn ook heel veel van dit soort sessies hier in de regio. Nu even wat minder zo'n vakantieperiode, maar ze zijn er zeker nog wel. Ja, en eentje die is natuurlijk iedere donderdagavond. Dat blijft gewoon doorgaan, vakantie of niet. In Café Averrechts in Utrecht. Vanaf 8 uur loopt het binnen. En dan om 9 uur hopen ze een selectie te hebben van artiesten. Omdat ja, het wordt daar spontaan samengesteld. Het is niet van tevoren geprogrammeerd. En de host is de godfather van open mics, Eric Kearns. En hij geeft ons dan altijd een beetje door wat er is. Hij is een beetje blijven hangen. Utrecht, Tim Barry, hij zelf opent altijd ook. Tim Barry is degene die afsloot. Victor, het zijn eigenlijk de gebruikelijke namen die we de afgelopen tijd hebben gezien. Vanavond is het ook weer. En ook volgende week, 6 augustus, kan je van 9 uur muzikaal genieten van het open podium. Waar je ook heen kan, moet even zelf omlaag scholen, jongens. Is de Nijverheid vanavond. Een nieuwe editie van Ramshackle. Het is al een tijdje geleden dat er in de Nijverheid iets was. Het is niet zo heel vaak meer. Binnenkort komt ook Tapschrift. Daar later, hoor je later nog weer wat over. Maar vanavond vanaf 8 uur tot 10 is er in de Nijverheid weer een nieuwe editie van Ramshackle. Gehost door André Kapoor. Als je in de Moira komt, dan kom je hem ook wel vaak tegen met zijn eigen werk. Hij is een spoken word artiest en hij host het ook. Hij stelt het samen. En het is een open podium waar je van alles kan zien. Het is niet alleen muziek, het is van alles. Dat past ook wel een beetje bij hem, want hij is zelf ook niet muzikant. En dan morgen in de Loef in Amersfoort. Het open podium van Amersfoort. Het is weer terug na een zomerstop. 31 juli is er weer een nieuwe editie dus. Meestal maken ze dan al bekend wat er is. Dat is nog niet zo. Waarschijnlijk is er iemand van de mediadienst even op vakantie. Kun je nou wel vertellen wie waren er nou vorige keer? Nou, Misha Gorky was er. Kleinkunst- en cabaretartiest. Met muzikaal werk. Het is niet lokaal. Hij is Haarlems. Maar wel hartstikke leuk. Lili Lamijn met spoken word. Sophie Emma van der Molen met muziek. Paul de Ridder, lokale artiest. Ines Marie, die kennen we heel goed. Die komt vaker voorbij op de open podia. En zij is natuurlijk hier ook in de studio geweest. Never Was, project van Bas van Geest. Shahira Limas, onder de naam Shahira. Hele fijne muziek. En een debuut voor een Lala Del Grazia. Een soort van jazz fusion artiest. Dat was er allemaal de voorgaande editie toen in mei. Ja, en wat er voor vrijdag in de planning staat, zullen ze vrij snel nog bekendmaken, maar het staat nog niet op Insta aangegeven. Ja, wat er verder straks is, bijvoorbeeld op zondag, dat deel ik straks met je. Maar ik noemde Ines Marie. Ja, en zij was, het is al een aardige tijd geleden, maar ze was hier in de studio. Toen de tijd was er nog geen werk van haar uit. Inmiddels is ze druk bezig met allemaal werk op streamingsdiensten te zetten. Er zijn inmiddels een stuk of 3 nummers uit. 2 van die nummers, die hebben ze hier toen ook gedaan. Heel lang hebben we die exclusief tot ons beschikking gehad als studioversie. 1 nummer daarentegen heeft ze nog steeds niet uitgebracht. Er zijn wel 3 nummers uit, maar niet deze dus. Invisible van Ines Marie. En dan speciaal onze studioversie.

Ines Marie met Invisible hier op Roulette FM. Ja, en dit is één van die drie plaatjes die wij hebben en die nog niet uit is. De andere plaatje heb ik vorige week nog laten horen. Ook een hele fijne plaat trouwens. Daar moet je het mee doen. We blijven niet Ines Marie draaien, hallo. Wat ik je wel ga vertellen nog, is wat er verder nog qua open podia te doen is. Onze muzikale vrienden van de boulevard zitten ook in, tenminste voor gedeelte in Boomerang Muziek. Die diverse jam sessies hier in de regio organiseren. David Kolf en The Dexman, ze waren laatst hier nog in de studio. Zij zijn dus ook verantwoordelijk voor het muzikale programma van Boomerang Muziek. Samen met nog twee andere grote. En ik heb net zien binnenkomen. Zaterdag 1 augustus hebben ze een live event, weer een jam sessie in Warmoes. En dat is sowieso wel heel gaaf. Want Warmoes mag eigenlijk heel weinig nog, zowel niets eigenlijk qua live muziek. Dus heel gaaf dat ze daar een jam sessie kunnen doen. Is vanaf een uurtje of 3 tot 1 uur. Heel veel artiesten zijn er. Joep Edhard, Dex is er zelf, Big Drip Willy. Het is, het is zoals Warmoes wel vaker is geweest, heel lang geleden. Dus daar kan je 1 augustus kan je gewoon heen. Die is echt net op de site neergezet. Van 3 tot 1 dus. En ga dat ook doen. Wat is er verder nog? Nou, zondag 2 augustus hebben we namens Eric Kearns, heb je hem weer, een open podium in Utrecht in het Oude Pothuis. Zo'n hele goede setting. Vanaf 9 uur kan je daarheen. Ja, en eerder hebben we daar Gilderoy kunnen horen. Richard Sayer, die laatst ook de host was van de sessie toen Eric even een keertje niet kon. Die waren er allemaal de afgelopen tijd. En net zoals degene in Averrechts gaat degene in het Oude Pothuis ook gewoon iedere week weer door. Of het nou vakantie is of niet. Dan komen we bij de AQ in Utrecht. Daar is weer een nieuwe editie van de Flying Carpet Jam Sessie aanstaande dinsdag 4 augustus. Van 9:30 tot 11:30. Het kan heel laat worden. Moek is er echt muzikaal programma, begint meestal om 9:15. Neem eens een openingsbeentje. Die staat nog niet in de planning. Het kan ook zijn dat die 4 augustus, dat daar nog een streepje doorgaat. Want soms worden ze gecanceld zo in de zomermaanden. Hou even de site van de AQ in de gaten. Mocht er 4 augustus niet zijn, dan is die dinsdag erop. 11 augustus is er wel weer natuurlijk een international open stage. En deze is weer onder leiding van onze muzikale vriend Gemma Chaos. Al aangemeld is de Rotterdamse band Witte Wildernis met een cd die ze hebben opgenomen. Ja, en de rest, dat moet je die 11 augustus dan gaan zien. Ik laat je uiteraard weten wat er was, mocht je er niet bij kunnen zijn. De vorige editie van international open stage was trouwens ook onder leiding van Gemma. En het was 28 juli. Wat hebben we nog meer qua open podia? Nou, iets wat we niet zo vaak hebben. Het is namelijk alleen maar in de zomermaanden. De tweede editie van Het Zomert op de Palts. Daar is ook een open podium met allerlei muzikale kunsten. Allerlei kunsten, niet alleen muziek. Aanmeldingen moest wel 2 weken vooraf. Dus als je daar als artiest wil meedoen, dan kan je alleen nog voor die sessie op 26 augustus aanmelden. Het is in het Herman van Veet Arts Center in Soest. Aanstaande woensdag 5 augustus van 2 tot 4. Let op, het is dus overdag. Dus als je werkt overdag, jammer joh. Vrij nemen of zo, weet ik veel. Doe iets leuks. Aan de andere kant, als je niet kan, in het Griftpark in Utrecht is er 's avonds weer een open podium. Dat is ter vervanging natuurlijk van degene in de Moira. Die is er in de zomermaand niet. Van juni tot augustus neemt Dimitri het over en host hij het in de openlucht in het Griftpark. Ontzettend leuke setting ook. Van 8 tot 10 kan je daar terecht. Gisteren was het en volgende week woensdag is het natuurlijk weer. En de Boomerang Muziek, de Insta, meestal zetten ze ook meer dingen meer in de Flater en Domkop. En dat zijn wekelijkse dingen. Die jam sessies zie ik er niet tussen. Dus misschien is dat vanwege de vakantie niet. Kan ook zijn dat ze die later nog posten. Hou dat eventueel in gedachten. Hele tijd geleden had je hem in het Oude Pothuis. Lut, hij was hier ook vorig jaar in de studio. Ja, in het kader van het weer is dit ook wel even lekker om te draaien. Nog voor het open podiumoverzicht. Lome Zomer van Lut.

0: Lut met Lome Zomer. Gewoon studioversie. Hij was hier wel natuurlijk vorig jaar volgens mij ergens. Misschien moet hem een keertje weer even laten terugkomen. Is wel gezellig. Leuke gast is dat ook. Echt waar. En hij is... vindt hij vast niet... Het is een beetje ook een gelovige kerel. Ik vind het zo leuk. Het is net zoals J.M. Bakkers. Die we ook in de studio hebben gehad. Zij maken muziek. Vaak ook aan het geloof gekoppeld. En toch is het een hele lekkere muziek. Al heb je helemaal niks met het geloof. Al geloof je helemaal nergens in. Het is toch hele fijne muziek. Zo kan het dus ook. En hoe het ook kan... is met een muzikaal talent van Utrechtse bodem. Kort geleden had ze haar afstudeerconcert. Ja, en ze zou zelf zeggen tegen jullie... ja, wees niet bang. En vanavond hoor je dat zelf van haar hier live in de studio. Zangeres Daan Kok. Hey, welkom.
1: Nou, dankjewel voor dit intro.
0: Ja, op zich... ik had ook allerlei woordgrappen kunnen noemen. Maar dan wordt het... soms dan gooi je er echt aan de een naar de andere woordgrap in. Een tijdje terug hadden we Ben Pilatus. Daar kan je natuurlijk ook echt allerlei dingen weer mee uithalen.
1: Genoeg voor te verzinnen.
0: Ja, dus we moeten ook een keertje soms een beetje serieus doen.
1: Ja.
0: Hey, maar jij, je zingt en je schrijft over alles wat in je hoofd spookt.
1: Ja.
0: Als je de Insta ook moet geloven.
1: Ja.
0: Maar hoe klinkt het daar nu?
1: Hoe klinkt het nu in mijn hoofd?
0: Ja.
1: Nieuwsgierig. Oh. Allemaal dingen door mijn hoofd. Ik ben heel benieuwd hoe het is. Ik heb nog nooit op zo'n plek gezeten. Dus,
0: Nee, is een radiodebuut.
1: Ja, mijn radiodebuut, ja.
0: Dat kan hard gaan. Nou ja, bedoel, jij hebt al heel wat dingen gedaan. Dus bedoel, laten mensen zich niet vergissen. Er zit behoorlijk wat ervaring, zou ik toch wel zeggen. Als je kijkt naar wat je gedaan hebt.
1: Ja, ik heb vooral veel dingen gedaan in met niet mijn eigen project. Dus ik heb in verschillende ensembles en groepen heb ik wel veel dingen gedaan. Maar met mijn eigen muziek eigenlijk nog niet. Dus dat is heel leuk. Dat ben ik nu de laatste tijd allemaal aan het ervaren.
0: Laten we daar dan straks over hebben. Want ik wil daar wel meer over weten. Maar laten we dan eerst over jou hebben. Want daar is ook best wel wat over te vertellen. Debuutsingle uit.
1: Ja.
0: Hoe klonk die debuutsingle in eerste instantie in jouw hoofd?
1: In mijn hoofd?
0: Ja.
1: Als een pianoliedje.
0: Ja? Begon het het geluid of met de tekst?
1: Begon achter de piano.
0: Achter de piano.
1: Ja, en dat kwam het repetitieve patroon kwam daar een beetje uit voort. En dat is later ontstaan tot een gevoel. Wat ik heel graag wilde opwekken. En dat is later uit gaan rollen tot de tekst en de sfeer en de opbouw. Dat is daaruit voortgekomen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En klonk het toen ook? Want dan, je gaat het vormgeven. Het is in je hoofd, heeft het natuurlijk iets. Mm-hmm. Toen het klaar was, klonk het toen ook zoals je het in je hoofd had voorgezien? Of hoe was die vertaling, zeg maar?
1: Uiteindelijk wel. Dat is altijd even zoeken. Ik hoor altijd veel. En dan kan je misschien niet helemaal je vinger erop leggen. En dan ga je achter de computer zitten. En dan ga je op zoek naar de sounds en de instrumentatie. En dan langzaamaan komt het tot leven. Dat duurt echt wel eventjes. We hebben er 1,5 jaar aan gewerkt, denk ik, in totaal. Van echt begin idee tot... uitgewerkt idee.
0: En dan vind je dat lang? Dat klinkt alsof je dat dan lang vindt. Maar ik bedoel, het is ook je debuutsingle. Ik kan me voorstellen dat je...
1: Dat eigenlijk, ja.
0: Maar ik bedoel, soms... een nummer kan natuurlijk op het toilet in 5 minuten bedacht worden... en heel snel uitgewerkt worden, bij wijze van spreken. En een nummer kan natuurlijk zijn tijd nodig hebben.
1: Ja.
0: Het is allemaal goed. Het gaat om hoe de muziek iets doet en of muziek beroert. En of het nou snel gaat of niet. Maar dit duurde dus 1,5 jaar.
1: Ja, dat heeft zo. Ja, dat in die tijd zoek je ernaar. En dan langzaamaan, als een soort puzzel, valt het samen. Zoals wat je hoopt dat het. Zoals je hoopt dat het gaat klinken. En dan langzaamaan komen alle puzzelstukjes erbij. Doe je een paar keer live. En ontstaan daar dingen die je leuk vindt. En die verwerk je dan toch nog ook nog in. Dus het is een heel lang proces geweest van het maken.
0: Wat heb je van live genomen dan? Dat erin kwam?
1: Intro's of de brug, hoe die is ontstaan. Of de manier waarop je hem zingt. Daarin ontstaan natuurlijk ook. Maniertjes of vertalingen. Je kan een tekst natuurlijk op heel veel verschillende manieren zingen. Dan geef je zelf invulling aan.
0: En moet ik dan denken aan intonatie?
1: Ja, of? Intonatie, fraseringen. Überhaupt zijn er veel versies geweest van de tekst. Die ik ook live heb gedaan. Verschillende versies.
0: Echt gewoon textueel andere
1: versies? Textueel andere versies gedaan. En dan langzaamaan valt de puzzel een beetje samen.
0: En ook, ik kan me voorstellen dat tussen studioversie en liveversie kan je natuurlijk spelen ook met energie om voor het publiek bepaalde interactie te hebben. Ja. Heeft dat ook nog dat je iets probeerde live wat je dan toch hebt meegenomen uiteindelijk naar het eindresultaat in de studio?
1: Het intro denk ik hebben we gedaan. Dat is live een beetje ontstaan in de repetitieruimte waarvan we dachten, waarom doen we dat ook niet nog ook erin? En ook live hebben we überhaupt een andere versie waarin de brug veel langer is met een grotere opbouw. Dat zit dan niet erin. Dan wordt hij iets te lang. Maar dat doen we live bijvoorbeeld wel. Dus dat is ja. Ja.
0: Oké. Okay. Was dit ook... je hebt hiervoor natuurlijk in allerlei ensembles gespeeld. Dit was je debuutsingle. Mm-hmm. Was dit ook het eerste wat in je hoofd zat bij het maken van muziek voor dit eigen soloproject?
1: Ja.
0: Ja, ja. Dit is waar het begon.
1: Dit is waar het begon. Ja, zo voelt het ook wel een beetje. Ja, dit is het eerste. Ik heb heel veel Engels. Ik zit een beetje in de moderne jazz, schreef ik. En ook heel veel Engels. En
0: dat verklaart ook, maar daar gaan we in 2 uur nog meer over hebben. Wat je onder andere bijvoorbeeld op een heel groot jazz event hebt gedaan.
1: Ja, ook. Maar dit was eigenlijk het eerste Nederlandse idee wat in me opkwam. En ook een beetje weer dat vuurtje aanwakkerde van die muziek. Dat vind ik gewoon heel mooi. En Nederlandse taal heeft toch iets wat voelt als thuiskomen.
0: Is het ook makkelijk misschien omdat je daar goed je emotie in kwijt kan? Het is je moedertaal.
1: Ja, het is anders. Het is makkelijker. Dus in Engels lukt het ook wel, maar met Nederlandse teksten raakt het sneller. En dat denk ik, dat vind ik heel vet aan Nederlandse muziek, is dat het heel straight to the point kan of heel duidelijk. Maar dan toch wel met die taal zo net spelen dat het wel tot denken zet. Dus ja, dat was wel het eerste nummer dat weer een beetje, die liefde weer een beetje aanwakkerde. Merkte van, oh, dit vind ik toch ook wel heel leuk om te maken eigenlijk.
0: Ah, oké. Okay. Dus er is eventjes een afstand geweest.
1: Ja.
0: Maar wees niet bang. De debuutsingle. Ja. Vorige week heb ik hem nog gedraaid. Het was onder andere een aanleiding van 1 dat je hier kwam. Maar ook omdat ik was 2 weken weg geweest. En ik denk, oh ja, er is een hele concertperiode voorbij gegaan. Wat vond ik nog even leuk om te draaien. Toen kwam ik eigenlijk ook op jou uit.
1: Nou, wat leuk.
0: Dus toen hebben we hem ook gedraaid. En we gaan hem denk ik ook voor eventjes als slotakkoord nu draaien, denk ik. Wees niet bang. Gaan we hem doen.
1: Komt-ie.
0: Je hoort hem nu op Omroep Zout. Wees niet bang.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
12: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
11: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
14: Roulette FM. Het is onze hypothese dat ze hier gauw van worden, inderdaad.
15: Dit zijn altijd gewoon een beetje de leuke sfeermakers. Gezellig.
16: Als je daar het geluid niet

0: Ja, Vitesse heeft dit speciaal voor jou geschreven. Good looking. Zo hier op Omroep Zuid. Dat is een goed begin van je donderdagavond. En misschien wel van je weekend. Ik had het net al over. Misschien begint jouw weekend niet op zaterdag en niet morgen. Misschien begint het vanavond al. Weet ik het. Het is allemaal goed. Jij bent hier welkom bij mij. Welkom. Aflevering 141 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Ja, en als je net precies schakelt. Schakelen we het eerder in. We zijn al echt meer dan een uur bezig, joh. Gek. Maar gelukkig voor jou, er komt nog heel veel meer. We hebben natuurlijk te gast Daan, zangeres Daan. Zij komt allerlei dingetjes vertellen. En nieuwe verse artiest, leuk om van te horen. Ik heb haar natuurlijk vorige week nog gedraaid zelfs. Dus een beetje als een tease. Ja, en wat je zo direct hoort, is natuurlijk mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik het liefst hoor. Ja, en ik zei vorige week al, ik had een nieuwe. En ik was nog niet, was een beetje nog onzeker. En dat heb ik nog steeds een beetje. Ik luister heel veel muziek. Ik weet het niet. Misschien is het niet gelukt. Misschien is dit hem niet. Ik hou hem nog even aan. Misschien moet het er even een beetje inslijten. Soms heb je dat wel eens. Een tijd lang zonder verslavende plaat gezeten. En nu heb ik deze. Ik denk dat dit hem is. Hij is van twee gerenommeerde artiesten. Diplo, Amerikaanse DJ-producent. Of dance-producent, kun je beter zeggen. Hij is DJ. Weet je dat ook. Grote naam dus. En hij heeft samengewerkt voor de vocalen met Cameron Whitcomb. Nou, die kennen we zeker. Hij maakt de laatste tijd de ene na de andere hit. Dit is een gouden collaboratie wat mij betreft. En zijn diverse mixes ook vanuit. Ja, dat vond ik ook al meteen lastig. Wat vind ik nou? Ik vind ze allemaal lekker. Dat is misschien wel weer een goed teken. Ik heb voorlopig gesetteld op de VIP-mix. Would You Still Love Me is
1: de verslavende plaat.
0: Hier op Roulette FM.

0: Would You Still Love Me is
1: de verslavende plaat.
0: Hier op roulette, omroep zout. Ik zit nog een beetje met dat omroep zout roulette gevalletje. Het is allebei goed. Het is eigenlijk, mensen, het is een omroep zout of roulette FM, een merk van omroep zout. Dat is het eigenlijk officieel. Dat klinkt wel heel stoffig. Het wordt uiteindelijk omroep zout, mensen. Dus, maar dat is voor ons ook wennen. Geef ons even wat tijd. Iemand die niet de tijd nodig heeft, maar er gewoon is. Live hier in de studio. Vers muzikaal Utrecht talent. Daan, je bent er gewoon nog.
2: Ja, zeker.
0: Ongekend. Hartstikke goed. Hey, we hadden het in het eerste uur over jou. Maar ook dat je veel gedaan had. Toen hadden we het al over. Jij hebt bijvoorbeeld ook op North Sea Jazz gestaan. De Rotterdam editie.
2: Ja, dat klopt.
0: En je hebt op zo en zo hier in de buurt in allerlei venues gestaan. En dat was niet altijd ook met je eigen project. Maar ook met een andere ensembles.
2: Ja,
0: met best wel veel dingen. In best wel korte tijd voor mijn gevoel ook.
2: Nou ja, de laatste paar jaar is dat misschien iets meer geworden. Ja, dat klopt. Ja.
0: Maar welke indruk heeft het allemaal op je gemaakt? Wat heeft de meeste indruk gemaakt van de dingen waar je was? Dat kan zijn de locatie, het kan zijn het publiek of de setting. Maar wat is je heel erg blij gebleven?
2: Echt, ja. North Sea Jazz blijft natuurlijk wel. Dat was gewoon een hele bijzondere dag. Maar ook al omdat ik het gewoon heel leuk vond, is dat we dan daarna mochten gewoon op het terrein lopen. Dat vond ik al gewoon heel leuk. Met soort van het op het podium staan daar, dan het festival kan beleven. En dan ook weet van, ik heb ook op het podium mogen staan. Dat was gewoon te gek. En überhaupt het podium delen met zoveel lieve mensen is gewoon heel leuk. Want het was met twee groepen samen. Ik heb ook meegedaan aan Nederland Studenten Jazz Orkest. Zijn we door het Nederland gegaan met een repetitieweek van tevoren. Het is ook zo'n bijzondere ervaring. Omdat je gewoon het podium delen met andere mensen maakt eigenlijk het optreden het leukst. En natuurlijk soms is het publiek ook echt fantastisch. Maar eigenlijk het met de mensen samen doen op het podium maakt optreden het allerleukst. En dan soms dan is natuurlijk publiek is daarbij ook superleuk. Die geven zoveel energie. Maar dat maken die ervaringen maken dat gewoon heel bijzonder.
0: Ja, het is natuurlijk heel gaaf ook om op iets groots als North Sea Jazz. Ja, dat je daar inderdaad kan rondlopen. Ook wel lucratief. Want bedoel, dat scheelt kaartjes. Die zijn echt rete duur.
2: Dus,
0: maar ook gewoon dat je zoveel mensen dan ontmoet. Die hele vibe. Je krijgt dingen te zien natuurlijk die de gemiddelde toeschouwer daar niet ziet.
2: Ja.
0: Maar veel jazz in het begin ook. Toen je in ensembles werkte. Dat is niet, je eigen geluid is niet heel jazzy, toch?
2: Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik denk misschien hele kleine hints ervan of forms, maar eigenlijk niet.
0: Je vindt het ook moeilijk om er een labeltje op te plakken eigenlijk, maar
2: ja. En ik denk dat het vooral misschien in de vrijheid iets. Nou ja, jazz is gewoon heel erg goed geweest voor een basis in techniek, in theorie, in een beetje muzikale achtergrond. Maar uiteindelijk is daar wel veel van losgelaten.
0: Had het ook iets anders kunnen zijn dan jazz? Want jazz is nu een leerbron geweest voor je. Om je techniek te hebben. Had het ook rock kunnen zijn? Of is dat vaak jazz waar je dan in start?
2: Nou ja, ik ben net afgestudeerd van het conservatorium. Dus ik heb het conservatorium gedaan. En daarin is wel dat jazz daarin iets meer de basis vormt. Ook omdat het gewoon heel goed is voor gehoor. En in jazz komt dat gewoon heel veel voor. En ook de vrijheid creëren binnen de muziek. Dat leer je gewoon denk ik heel snel. Binnen jazz, want dat is improvisatie, is daar een van de grootste dingen natuurlijk. Dus als in dit geval is dat jazz geweest. Ik denk dat je dat minder die improvisatie en dat die vrijheid creëren minder snel binnen andere genres leert. Dus in dit geval is dat jazz geweest.
0: Wat betekende jazz voor jou voordat je bij het conservatorium kwam? Had je iets mee?
2: Ja, iets wat mijn moeder wel eens draaide. Dat was het.
0: Nou klinkt het alsof het oude stoffige muziek voor jou.
2: Nee. Ik ben mijn moeder, die draaide vroeger echt van alles en nog wat. En af en toe kwam daar bijvoorbeeld soft jazz-achtige dingen voor. En dus ik herkende dat lichte jazzgeluid kende ik wel. En eigenlijk echte jazz ben ik pas op het conservatorium mee in aanraking gekomen. En een aantal jaar voordat ik op het conservatorium kwam, ging mijn zangdocent wel een beetje jazz laten horen. Van, dit moet je ook gaan doen dan. En toen ben ik wel een beetje er verliefd op geworden. Ja, toch de vrijheid die het heeft vind ik wel heel gek. En de virtuositeit die zangers hebben. En die instrumentalisten. Ja, te gek. Ja, ik kan het ze niet nadoen.
0: en toch uiteindelijk op zoek naar je eigen geluid.
2: Ja.
0: Hoe ben je vervolgens vanuit jazz op je eigen geluid gekomen?
2: Op het conservatorium in je derde jaar doe je altijd een alter ego examen. En dan ga je eigenlijk op zoek naar iets wat het verst van je afstaat.
0: En, okay. Spannend.
2: Ja, op dat moment zat ik dus in de moderne jazz. En dat schreef ik toen ook, mijn eigen stukken en zo. En op dat moment stond Beyoncé het vers van me af. En Nederlandse kleinkunst. En toen heb ik een medley gedaan van Beyoncé stukken. Heb ik Love on Tap gezongen, Crazy in Love. Met de danspasjes, de glitterrokjes, de hele shebang zat erbij. En ik heb toen Het is genoeg van Wende gezongen. Dan de ballad versie. En dat ontroerde mij ontzettend. Terwijl ik het zong en ook merkte ik dat gewoon heel erg om me heen. En ik vond het zo fijn om weer eens Nederlands te zongen. Want daarvoor deed ik het wel op jongere leeftijd. Maar eigenlijk niet meer toen ik naar het conservatorium ging. En zo is dat weer begonnen.
0: Eigenlijk dus Wende heeft ook die liefde voor Nederlands wat wel getriggerd, zeg maar.
2: Ja, weer een beetje aangewakkerd inderdaad. Ja, en toen ben ik daar gewoon weer helemaal ingedoken. En het voelde gewoon als thuiskomen. Dus dat ben ik voort gaan zetten.

0: heb ik ook mijn studie afgerond en al mijn werk laten horen. En alles waar ik al heel veel liefde en tijd in heb gestopt. Ja, dat blijft. Dat heeft gewoon zoveel emotionele waarde.
1: Ja, dus toch echt dat afstudeerconcert. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ja, tenminste, ik kan geen muziek maken, maar dat heel bijzonder is.
0: Gewoon heel bijzonder. Ja, en ik moest al gewoon een traantje laten in de coulissen, want mijn band ging al op en ik kon zo'n beetje spieken van, oh, wie zijn er allemaal gekomen? En dan zie je iedereen staan en die komt. Dat mensen speciaal voor jou een kaartje kopen is gewoon heel bijzonder. En dat is natuurlijk met zo'n concert, is dat gewoon heel, ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je een trots gevoel hebt van dat je die band ook gewoon aanvoert. Dat, ik bedoel, je hebt allerlei muzikanten ook nodig. En de gitarist. En het telt allemaal mee. Maar uiteindelijk is, ik bedoel, jouw naam hangt erachter. Dus jij voert dat team aan, zeg maar.
0: Nou ja, zonder hun was het niet gelukt, hoor. Dat is echt...
1: Absoluut. Nee, dat is zeker. Maar ik bedoel, het is uiteindelijk... Jij draagt het in dat opzicht eventjes. In ieder geval naamtechnisch gezien.
0: Ja, nee, zeker. Ja, nee. En ze zijn te gek. Ze doen het supergoed. En... zij stoppen er ook heel veel liefde in, voel ik. En het is heel mooi om dan samen zoiets neer te kunnen zetten. Het is misschien de muziek die ik schrijf, maar zij brengen het tot leven.
1: En ga je ook met elkaar door in volgende projecten? Of,
0: ja, het idee is nu wel om het voor te zetten. Dus er komt veel leuks aan. Zijn nu hard aan het werk.
1: Vertel dat straks. Hou dat nog
0: ja,
1: even.
0: Ik hou het nog even
1: misschien
0: vast,
1: misschien maar... al even. Ja, ik zit. We wilden het eigenlijk nog over de showcase hebben van Utrechtse Bodem, waar je ook was met veel artiesten. Ja. En dan Iels bijvoorbeeld de Rijmer. Ik zit nou, we hebben nou Wende eigenlijk de naam laten vallen.
0: Niet,
1: en hoe bijzonder dat is. Ik zit nou te denken, nou, misschien toch Wende passender om even te draaien.
0: Ja, helemaal goed.
1: Het is genoeg noemde je. Er zijn twee versies van. De gevoelige versie en de uptown of de uptempo versie. Uptempo gaan we voor, denk ik.
0: Ja, let's do it.

0: dat is goed. Meer dan genoeg. Ik ben meer dan goed genoeg.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws

0: Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro voor kinderen tot 18 jaar, 4,50 euro. Wil je ontdekken wat er zoal voor moois in de nacht rondvliegt? Kom dan met de gidsen van Ivy en de Bild nachtvlinders spotten. Heb je al eens goed naar de bijzondere verschijningen van nachtvlinders gekeken? Ga zaterdagavond mee spotten bij onder andere een laken met kunstlicht waar de nachtvlinders op afkomen. De start is om 9:30 s'avonds op het landgoed Beerschoten aan de Hollebeeld 6 in de Bild. Neem een stoel of krukje, zonnebril en een verrekijker mee. Info en aanmelden op ivyandebeeld.nl. Repelsteeltje de Musical is een hervertelling van Herman van Veen, uitgevoerd door het Harlequijn Comedia Ensemble. Het verhaal van Repelsteeltje duikt voor het eerst op in een Duitse satirische verhalenbundel uit 1575. Maar de oorsprong van dit sprookje blijkt al zo'n 2500 jaar oud. Dit tijdloze sprookje, dat generaties lang is doorverteld, krijgt nu een eigentijdse jas. Repelsteeltje de Musical is een familievoorstelling en duurt 2 uur inclusief pauze. Je bent zondag om 11 uur en om 3 uur welkom in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed De Pals 1 in Soest. De entreeprijs is 18 euro.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Ja, dan ben je op de hoogte van wat er in de regio is. Ja, we hadden het over, dit kan ook niet als iemand Tool... Nee, ik heb het zelf eigenlijk gezegd, dus het is eigenlijk mijn schuld. Maar als we het over Tool hebben, dan kan ik eindeloos doorgaan. Maar goed, welkom, je bent terug. Ilse, sorry. Stop de tijd.
3: Oh, we zijn er alweer.
2: Daan is er ook. Ja. Ik was niet tegen Radio 1 aan het praten. We zijn gewoon op de zender. Maar geef niet, dit knippen we eruit. Daan.
3: Ja,
2: we gaan nog eventjes babbelen over wat er in de toekomst allemaal in het verschiet ligt. Ik ben wel benieuwd, wat heb je allemaal nog in de planning staan? En wat kan je daarover delen?
3: Ja, eerste singles uit, dat was het eerste mijlpaal natuurlijk. Dus ja. Ik heb heel even ook niet verder gekeken naar dat. Het was eerst even dat en afstuderen.
2: Dat is altijd ook wel het lastige, want dan heb je zoiets... Dat is een heel ding. En dan heb je al je tijd ingestoken. Wat is de volgende? En wat is, hallo, ik heb net dit gedaan.
3: Ja, nou ja, dat is ook een beetje muzikantschap natuurlijk. Maar langzaamaan komt een beetje dat meerjarenplan ook. Maar nu, korte termijn, we hebben live video's laten maken. De dag na mijn afstudeerconcert. Dus die komen hopelijk binnenkort 1 voor 1 online. Spotify releases komen eraan. Dus we zijn nu gewoon in de opneemfase van een paar singles. En daarna een EP is al langzaam een beetje in de maak.
2: Dus er is wat dat betreft, je hebt meer nummers die in de maak zijn. Of die in een bepaald stadium zijn.
3: Ja.
2: Dus dit bouwt zich op naar een EP.
3: Ja, dat is wel het idee. Ja. En eerst eens wat singles en dan later daarna de singles voor de EP, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus daar zijn we nu langzaamaan mee bezig.
2: En wat is... Is eigenlijk, want je gaf al aan van nou ja, dat nummer, daar ben je 1,5 jaar mee bezig geweest. De debuutsingle, Wees niet bang. Had je toen op een gegeven moment al andere ideeën die ook kwamen bovenborrelen? Of was het echt een heel afgekaderd iets? Dat je eerst Wees niet bang had en daarna kwamen er andere ideeën. Hoe liep dat?
3: Ja, ik denk dat het een beetje een soort golfbeweging is geweest. Is het de golfbeweging? Ja, het is een beetje elkaar... is langzaam in golfjes gekomen. En dat was een beetje de eerste golf. En toen is dat nummer zakt dan een beetje in hoeveel je er tijd aan besteedt. En dan komt er weer een nieuw idee. En dat tank vult zich dan langzaam. Dat tank met golven.
2: Terwijl je bezig bent met ene nummer. Terwijl je bezig bent met Wees niet bang. En dan in een rustige fase komt er een nieuw idee op. Wat dan weer wat aandacht nodig hebt. Terwijl Wees niet bang. Dat heeft dan even niet zoveel.
3: Dat zit er dan even door. Ja. Ja, dat is er dan nog wel. Dat zit dan in de tank. Maar dan langzaamaan komt er een nieuwe golf. Met dan weer een nieuw idee. En dat is eigenlijk gewoon een proces wat blijft lopen. En dan sommige golven die blijven even wat langer... plakken in de tank. Wat een goede metafoor. Ik ga het nu nog een keer gebruiken, denk ik.
2: En die tank met al die nummers. Hoe verhouden die nummers tot elkaar? Zijn het gewoon allemaal nummers die een idee zijn? Of zit er een bepaalde samenhang?
3: De samenhang ben ik.
2: Dit is wel een mooi antwoord trouwens voor als er geen samenhang is. Dit heb ik nog nooit gehoord van iemand. Ik heb gewoon losse nummers. Dit is gewoon een prima antwoord. Uitgeluld.
3: Nee. Het heeft, Kijk, in die zin... tuurlijk is er wel een samenhang. Er zijn een soort verhalen. De manier waarop ik de verhalen verpak... in de teksten, in de muziek, in de instrumentatie... zitten er zelfde sounds in. Dus in die zin is het allemaal onder dezelfde paraplu... te verzamelen. Echter denk ik ook dat wat ik heel vet vind... is dat elk nummer echt op zichzelf staand een muzikaal verhaal is. En dat vind ik ook heel belangrijk. Dus ik kijk ook echt per nummer van... wat heeft dit verhaal nodig? En zo probeer ik ook conceptueel te kijken naar de verhalen die ik heb... of de ideeën van hoe past dit binnen het concept. Ik heb bijvoorbeeld een nummer Wervelwind... en dat gaat gewoon over een soort van de chaos in jezelf voelen... en ook niet weten hoe daarmee om te gaan. En dan probeer ik ook door muzikale ideeën... die wervelwind na te maken. Dus ook door versnellingen in tempo's... of harmonieuze keuzes die ik maak... lijntjes die ik bedenk... dat een soort van draaiing voelt. Dat soort dingen probeer ik ook allemaal te doen. Dus in die zin, soms dan voelt het misschien niet helemaal hetzelfde... maar ik denk dan als je naar elkaar luistert... dat er wel echt een lijn in is. Of ja...
2: Zowel textueel een wervelwind die in je hoofd zit, maar ook gewoon qua geluid.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus dat, zo probeer ik dat gewoon te doen. En uiteindelijk komen ook de thema's wel samen. Dat is, ja, dat zijn altijd. Iedereen schrijft wel over bepaalde soort thema's.
2: En dan is het dus eerst eigenlijk nu productie. Ja. En daarna, op het moment dat die EP er ligt, dan ga je de bühnes op eigenlijk. Is dat het?
3: Ja, nou, we zijn al wel. We hebben al best wat optredens gehad en dat wil ik wel graag doorzetten.
2: Oké, dus we gaan jou ook gewoon in actie zien.
3: Nou, dat hoop ik wel. Ja, ik ben dat wel van plan. Nee, dus ik vind een van de leukste dingen is om het live natuurlijk te doen.
2: En dan ben je die nummers ook aan het testen wat dat betreft. Dus daar kunnen mensen een soort van eerste inkijkje ook krijgen.
3: Zeker, ja. Nou, ik heb al best wel veel. Heb ik eigenlijk. Het meeste wat we nu hebben is allemaal al live gespeeld. Dus nu ondertussen ook aan nieuw werk. Werken en dat dan uittesten. Je moet natuurlijk een beetje voorlopen altijd. Mm-hmm. Maar ja, ik hoop het liefst lekker op het podium te staan met mijn lieve bandgenoten.
2: Ja, dat is waar je artiest voor bent ook.
3: Ja, dat is het leukst.
2: Hey, op de lange termijn genomen, wat borrelt er nog in jouw hoofd wat er nog niet uit is?
3: Lowlands.
2: Aan Lowlands deelnemen of op Lowlands zijn of allebei?
3: Op het podium staan op Lowlands.
2: Oh, wauw. Echt, dat is gewoon een target.
3: Nou ja, dat is zo ontstaan. Ik durfde dat nooit te zeggen. En toen op een gegeven moment mijn lieve bandleden... die gingen op een gegeven moment na elk optreden zeggen... This is the road to Lowlands. En dat hoorde ik dan bij elk optreden... No matter how small, voor 4 mensen... This is the road to Lowlands. Omdat het gewoon een goede mindset is van... Daar gaan we naartoe.
2: En ja, dan, maar ik kan me ook voorstellen... Het is natuurlijk altijd lastig om iets te forceren of iets door te breken. Maar aan de andere kant, het is ook wel weer... 3FM heb heel vaak via op TikTok trending talent. En je hebt heel vaak van die ingangetjes en van die deurtjes... waardoor je soms, als het net dan allemaal goed valt... dat zoiets wel mogelijk is. En er komt ook wel best wat aandacht voor podia... voor lokale artiesten en dergelijke.
3: Ja.
2: Dus.
3: Nou ja, wie weet. Het is gewoon een leuke mentaliteit om te hebben. En we zien wel wat er uitkomt. En
2: is dat iets ook waar als dat gewoon lukt, dat is heel erg mooi. Heb je daar een bepaalde termijn ook voor in gedacht? Dus van nou, het moet ook liefst dat het snel is. Maar ik bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je zegt, nou, als het over 10 jaar is, dan is het ook gewoon heel erg tof.
3: Mag ook, maar het liefst 5 jaar.
2: Toch 5 jaar.
3: Maar wel veel eisen. Nee, ik wil gewoon lekker veel spelen. Popronden en allemaal dat soort dingen wil ik gewoon heel graag doen. En dat is gewoon lekker uitbrengen. Veel te zien zijn online ook. En dan zien we het wel. Gewoon muziek maken waar ik van hou. En dat is het belangrijkste.
2: En zitten daar nog bepaalde muzikale experimentjes in die de luisteraars, die toeschouwers die bij zijn, die ze nog niet hebben verwacht van jou of die ze niet van jou zouden verwachten?
3: Hoe wil je nog... muzikale experimenten?
2: Nou, we hebben een keer ooit een band gehad. En die hadden op een gegeven moment afscheid genomen van een zangeres. Want die werd hardcore DJ.
3: Oh.
2: Dat was echt een heel andere kant op. Dat was weer een Oxygen trouwens. Daar had ik ook een prijsvraag van kunnen maken. Maar dit hebben we ooit. Maar bedoel, ik kan me voorstellen dat je ook soms iets heel. Dat je zegt, ik wil nog iets heel anders proberen. Gewoon om te kijken hoe dat is of zo. Gewoon een muziek. Je bent artiest, je maakt graag muziek.
3: Ja.
2: Soms wil je ook iets helemaal uit de bocht vliegen, misschien ergens mee. Heb je iets of is van, nou ja, dit wil ik ook heel graag.
3: Nou, het lijkt me zelf leuk om. Nou, dat is niet heel veel trouwens, maar om meer live te doen. Dus nog ook zelf meer instrumenten live te spelen. Lijkt me heel vet.
2: Oeh.
3: Ja, en verder zie ik het wel.
2: Maar dan is in bijvoorbeeld dat je de gitaar erbij pakt en ja. dat je nu alleen zang doet? Of zit je echt aan een one-man band bijna te denken? Of?
3: Nee, one-man band niet. Maar gewoon zelf de bas erbij pakken of de gitaar of een synthesizer zelf allemaal te hebben. Lijkt me wel heel cool. Maar ja, dat is nog niet heel wild. Ik denk dat ik daar nog even een nachtje over moet slapen.
2: Doe dat. Wat is het eerste waar mensen naar uit kunnen kijken bij jou? Qua release of qua gig? Of wat staat er als eerste op de planning?
3: De live video's komen... Nou, ik weet niet in wat voor termijn. Maar zo snel mogelijk komt er wel eentje online. De eerste wordt natuurlijk Wees Niet Bang. Die komt binnenkort.
2: Oké, okay, we gaan straks gaan we eventjes horen waar we daarvoor terecht moeten. Eerst, ja, jij bent ook in Trap Op geweest. Dat was in februari dit jaar, volgens mij.
3: Ja, al een tijd geleden.
2: Ja, was een showcase van Utrechtse Bodem. Heel veel artiesten, diverse daarvan komen hier trouwens al voorbij of zijn voorbij gekomen. Eén iemand die we telefonisch toen aan de lijn hadden, TZT, was Iels.
3: Ja, mijn klasgenootje en vriendin.
2: En anders dan anders, die gaan we nog eventjes draaien. Ja, want daar hebben we het ook over gehad. De huizen vol.

0: Iels en Anders dan Anders. Ja, en nog eventjes voor mensen die jou willen volgen, waar moeten ze heen?
1: Daan Kok op Instagram. K-O-C-K.
0: Ja, ik wou het zo zeggen.
1: Belangrijk detail.
0: Ja, en op streamingsdiensten zoek naar Daan in hoofdletters.
1: Ja.
0: En dan niet de Daan met punt. Want dat is degene, ja. de zanger uit, wat is het?
1: Headliner.
0: Headliner, ja. We hebben ook diverse artiesten gehad. Voordat ze in headliner kwamen, waren diverse artiesten hier. Voor alle duidelijkheid. Als je even weet waar je terecht moet. Goed, maar volg Daan Kok dus op Insta, op de socials. Op streamingsdiensten ben je onder Daan te vinden.
1: Ja.
0: Even goed zoeken.
1: Wees niet bang.
0: Ja, Daan, wees niet bang. Gewoon intypen en dan kom je er vanzelf. En wij gaan dit ook gewoon nog veel draaien in de toekomst. Daan, hartstikke bedankt dat je hier was.
1: Bedankt.
0: En we kijken naar alle toekomstplannen uit.
1: Nou, ik ook. Bedankt.
0: En voor het andere nieuws, hier in de buurt, de regio. Hebben we al gehad. Regio nieuws.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Opnieuw is er een weerrecord gesneuveld. Het was sinds de start van de meting in 1901 op 29 juli nog niet zo warm als gisteren het geval was. Om 2:30 werd het 31,7 graden in de beeld, meldt Weer Online. Het vorige record kwam uit 1948, toen steeg het kwik tot 31,5 graden. Uiteindelijk werd het woensdag in de beeld 32,8 graden. Daarmee is het 9e datum warmterecord van het jaar gebroken. Met het nieuwe weerrecord lijkt 2026 opnieuw een warm jaar te worden. Want eerder dit jaar kwam het in maart tot maar liefst 4 warmterecords op rij. Mei en juni telden ieder 2 datum warmterecords op het hoofdmeetstation bij het KNMI in de beeld. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt. Tijdens een hittegolf verlangen veel mensen naar wat verkoeling en water onderweg. De website koelplekje.nl kan dan een handig hulpmiddel zijn. De site toont locaties voor verkoeling, ook in onze regio Zuidoost-Utrecht. Hitte is niet alleen oncomfortabel, maar kan ook gezondheidsklachten veroorzaken. Vooral ouderen, jongere kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn hier gevoelig voor. Op de website koelplekje.nl zijn publieke ruimte te vinden om af te koelen, zoals gemeentehuizen, bibliotheken, zwembaden en warenhuizen. Ook zijn openbare drinkwaterpunten aangegeven.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, en dan ben je weer even op de hoogte van wat er in de regio te doen is. Ja, we hebben ook nieuwe muziek, zeg maar.
2: Deze week, nieuw.
0: Allerlei lokale muziek is er ook weer uitgekomen op New Music Friday. Dus afgelopen vrijdag. Dat is het moment dat er heel veel releases zijn. Ja, en een van die releases is van Tin Liquor. Utrechtse band, lekker dancey. Samen met Helfsloot, dat is dan weer niet lokaal. Ja, en ik denk dat vaste luisteraar Alex, je kan hem ook wel kennen van vrijdag als hij de tips geeft bij Ruben. Deze man houdt altijd wel, hij luistert en hij houdt altijd wel van een lekker danceplaatje. Dus voor vaste luisteraar Alex en voor jou ook trouwens, Tin Liquor met Edge of Forever. It's a

0: ik doe het nu.
1: Ja, yeah, de concertagenda. Oftewel, makkelijker.
2: Concertagenda.
1: Precies. Zo voelt het goed. Ja, wat is er allemaal te doen? Want net zoals op een podium en jam sessies, zijn er nog steeds echt allerlei leuke dingen. Er zijn al heel veel venues ook die dichtgaan. Mensen die... Ja, we hebben verbouwingen. Die zie je ook veel voorbij komen. En toch is er behoorlijk wat nog te doen. Vanavond ook al. Deze 30 juli. Vanaf 8:30, dus het is al aan de gang. Maar het duurt nog tot 11 uur, dus blijf lekker zitten. Rustig. Intrapop in Utrecht is er een betere coverwerk van lokale band Jongens van de Band. Ja, zo makkelijk kan het zijn. Is dus vanavond tot 11 uur een trap op. Ga daarheen. En ook vanavond in het Oude Pothuis in Utrecht. Alex Siegers. Nou, dit is een local legend. Inmiddels moet je deze naam wel kennen. Vanaf 11 uur staat hij daar in het Oude Pothuis. Morgen kan je ook terecht in trap op van 3 tot 11:45. 3 uur 's middags tot 11:45 's avonds laat. Is er een feest met Harry en heel veel bands. Wonder G's Louise en lokale band Bros en Role Models. Allebei al hier een keer in de studio geweest. Ja, en daarna is het ook wel even klaar met trap op. Dus een van de kansen nog om eventjes er lekker met een bang uit te gaan. En daar nog even te genieten van een geweldige locatie die vrij nieuw is in Utrecht. Ook op vrijdag vanaf 5 uur in Paloma in Utrecht is er Abra Musica, ook lokale held. Ja, sowieso iedere dag is er live muziek in Paloma. Dat gaat gewoon door de hele vakantie lang. Dus kijk ook op die site voor wat er dan toevallig is. En s'avonds, morgenavond dus, vanaf 8 uur tot 10:15 in de Ronda is bij Tivoli Vredenburg in Utrecht Kim Dracula. Nou is die Australisch. Dus kan mij het schelen. Maar ze heeft een hele gave support. Hades. Ja, en dat is wel een beetje apart. Maar ik kan het waarderen. Als je een beetje out of the box, een beetje van het goede hang- en smijtwerk en echt lokaal kabaal, dan moet je Hades hebben. Voor een andere categorie, namelijk een beetje meer Latin-achtig, kan je bij La Vandita terecht. Hij is tijdens de Band Night in het Oude Pothuis vanaf 11 uur te horen. Ja, ik noemde Paloma al. Ook zaterdagochtend, de hele zaterdag eigenlijk, kan je daar terecht. Maar zaterdagochtend hebben we onder andere... avond, sorry. Hebben we LAC. Vanaf 5 uur is dat aanwezig. Wat er ook is in de naar... Fluff Disco Zomerfestival. Van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds kan je daar terecht. Voor allerlei vocals, funky blazers, bevende baslijnen, dampende disco, hitsige house. Het is er allemaal. Enorme line-up. Check de site. Ik zou niet die van NAR doen. Ik zou even op Partyvlog of op de site van Fluff Disco Zomerfestival kijken voor de complete timetable. En... tipje ook. In de NAR is ook nog een erfter een aanleiding van. De Clubnacht met Amsterdamse DJ Laura Meester. Je kan zaterdag trouwens ook naar Pitchers in Amersfoort. De Pitchers Huisband is daar. En die is er maar alleen de eerste zaterdag van de maand. Dus dat is wel een beperkt moment om ze te doen. En dat wil je niet missen. Amersfoorts talent hoor je daar. Verder hebben we ook nog in de basis. In de basis. Het is eigenlijk op een tonté. Maar namens de basis outdoor 2026, het is weer zover, er is weer een jaar voorbij. 1 augustus is het dus, 1 uur tot 11 uur, van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Enorme line-up, ik ga ze niet allemaal noemen, ik pik er eentje even tussenuit, omdat hij lokaal is. Nedir Nadir, hij is een van de mensen die draait op basis outdoor. En ook voor basis geldt dat er een erfter is, die is in de basis zelf, een beetje net zoals met de NAR. En dat zijn 3 van de DJ's die ook voorbij komen, namelijk Lisa Korver, Mika Hegeman en Slimfit. Staan ook op basis outdoor zelf. We zijn ook bij de after aanwezig. Die after is vanaf middernacht, dus nog net zaterdag, tot 6 uur 's ochtends. Verder ook nog op de zaterdag in de Echo. Nou ja, het is ingewikkeld, die concertagenda. Het is mede door de Echo georganiseerd, maar bij de Nijverheid. Beware of the Banshees. Ook een festival. Overdag begint het dus om 1 uur tot 10 uur 's avonds is deze. Het is volgens mij de laatste editie. Nummertje 5. 3 podia. Allerlei workshops. Er is ook een shop waar je allerlei dingen kunt krijgen. Heel veel artiesten ook weer. Lokale artiesten die rond zijn de band Surf. Nou, we kennen ze. Ze zijn hier wel eens in de studio geweest. Ook naar aanleiding van Nieuwe Gein Heavy. Rats and Daggers. Izzy Rattenkop en Bean. Ze zijn er allemaal aanwezig. En er is nog heel veel meer. En dat ga ik straks met je delen. Maar eerst, ik noemde twee artiesten al die ik ga draaien straks. Tenminste, ik ga het proberen. Nee, gaat gewoon lukken. Eén ervan, artiesten die hier al waren. Toen hadden we studioversies. Tegenwoordig hebben ze ook muziek uit. Role Models, hele leuke band. Echt hele goede rockband. Metropole, nieuwste single. Hoor je nu op Omroep Zout.

0: talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren, wat een toffe vent.
1: Concertagenda.
2: Ja, want er is nog veel meer te doen zo hier in de concertagenda. En ja, wat kun je allemaal heen? Nou, we zijn nog steeds op de zaterdag. Zomeravonden. Het is deel van een festival genaamd de Utrechtse Zomeravond. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Het Utrechtse Zomerspektakel is rond de jaarbeurs. En hebben ze als een van... Dat is iedere dag al een aardige tijd. Sinds begin juli. En op zaterdag zijn er de zomeravonden met artiesten, muziekartiesten. En zaterdag 1 augustus van 6 tot 11 kan je onder andere luisteren naar Robert van Hemert, Charlotte, Damien van Os, Jip Kaptein. Het is het, laat ik zeggen, het gezellige Nederlandse muziekwerk. Daar kan je voor terecht in Utrecht, nabij de jaarbeurs. In Staten is zaterdag 1 augustus een nieuwe editie van Sterk, Expect the Unexpected. En naderhand kan je voor de lokale Utrechtse DJ Dieper Actief terecht voor een lekkere fijne set. Dan gaan we... Waar was ik ook alweer? Ja, we waren nog steeds op de zaterdag. Nee, zondag toch? Ja. We gaan naar de zondag. Zondag 2 augustus. Paloma heeft ook Abra Musica zaterdagochtend weer, of zondagochtend weer in de gelederen staan. En dan maken we een klein jumpje naar de dinsdag. Dinsdag 4 augustus van 1:30 tot 2:15 is er in Simic weer een nieuwe editie van Kerkluisteren. Ze hebben diverse kerken, 7 kerken, 25 middagconcerten. En die 4 augustus is in de Geertekerk Toon Lagas, oftewel Toon en de Woordbende. En woensdag kan je ook bij Simic zo'n kerkluisteren editie doen. Dan is het in de Lutherse kerk. Van 1:30 wel tot 2:15. En deze is met lokale artiest Kaya van Doorn. De Tonté kan je terecht voor DJ Rick en DJ André op Fuego Tropical Open Air. En dan hebben we ook nog, eventjes kijken. Als afsluiter hebben we in DB's Dead Meadow uit Amerika. Nou, kan me dat wat... Waar het mij om gaat is Dan Green and the Mystery Machine. Lokale band, grote mensen. Die kunnen we wel eventjes horen. En als je dan voor hun komt, dan kan je misschien Dead Meadow erbij pakken. Is in DB's in Utrecht van 8:00 tot 11:30 s'avonds. Die donderdag 6 augustus. Dat is eventjes weer de tipjes voor vandaag. We zijn bijna voorbij. Ik heb nog wel tijd voor een heel kort plaatje. Wat wil het geval zijn? We hebben Hades genoemd. Ik zei al, dat is aardig stevig werk. Daar ga ik je ook mee achterlaten. Dus dan weet je alvast, zorg dat je goed stevig in je stoel zit. Morgen is Ruben er weer met zijn sport en in de regio. En zijn blik op het weekend. Hij sluist je het weekend in met een heel fijn geluid. En dan hebben we zaterdag weer opstaan met Juriaan. Ja, en zo gaat het door. En volgende week ben ik er weer voor je. Als je zo op pad gaat, heel veel plezier. Blijf je zo luisteren, dan weet ik dat het helemaal goed komt. En als je zo gaat slapen, dan wens ik je alvast wel trusten. Sterkte ook om te slapen. Want wij gaan naar Hades luisteren. Nieuw plaats uit met DRS. Vanavond gaan we dood. Ja. Nou, ik hoop dat het niet zo hard gaat. Maar het is wel een lekker plaatje. Hey, fijne avond.
3: Vanavond.

0: Daar ga ik dan.
1: Jordi, dankjewel.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycot heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
9: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
2: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Roulette FM, regio nieuws.
1: Het aantal woningen met zonnepanelen is in de gemeente De Bilt vorig jaar maar beperkt toegenomen. Er kwamen 244 installaties bij, een toename van 4%. Dat meldt energiebedrijf Zonneplan op basis van nieuwe CBS-cijfers. In totaal heeft nu 30% van alle woningen in De Bilt zonnepanelen. Dat er groei eruit is, komt volgens het energiebedrijf doordat het gros van de woningen die geschikt zijn al zonnepanelen heeft. Ook speelt het negatieve sentiment rond de zogeheten salderingsregeling een rol. Zonneplan wijst er echter op dat zonnepanelen vooral bedoeld zijn om minder afhankelijk van het stroomnet te worden. De afgelopen 5 jaar steeg het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente De Bilt flink tot 5942 woningen. Een groot deel van deze huishoudens heeft de investering vermoedelijk al grotendeels terugverdiend, mede door de aantrekkelijke salderingsregeling tot 1 januari 2027. Het Utrechtse landschap is gestart met de aanpak van een groeiplaats van de Afghaanse duizendknoop op Park Vliegbasis Soesterberg. Door deze invasieve plantensoort te verwijderen, ontstaat weer ruimte voor een gevarieerde en bloemrijke natuur. De Afghaanse duizendknoop is een sierplant die inmiddels ook buiten tuinen en landgoederen groeit. De snel groeiende plant veroorzaakt op verschillende plekken problemen in de natuur. De plant vormt dichte begroeiingen en kan grote oppervlakten overnemen, waardoor de biodiversiteit wordt aangetast. Om verdere verspreiding te voorkomen, wordt besmette grond op Park Vliegbasis Soesterberg afgegraven en ter plaatse gezeefd. De schone grond gaat direct terug naar de locatie en plantenresten worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De belangstelling voor het Pink Ribbon Soester Wandelweekend is groter dan ooit. Al meer dan 7000 wandelaars hebben zich ingeschreven, meldt organisator Le Champion. Het wandelevenement wordt zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 8e keer gehouden. Vooral de zaterdag is populair en zijn naar verwachting de beschikbare startbewijzen voor deze dag binnenkort uitverkocht. Deelnemers kunnen kiezen uit vernieuwde routes van 12, 22 en 32 kilometer door de historische en groene omgeving van Baarn en op zondag door de Soesterduinen. De inschrijving is geopend tot en met maandag 17 augustus of zolang er startbewijzen beschikbaar zijn. De opbrengst van het wandelweekend is voor Pink Ribbon, dat onderzoek naar borstkanker ondersteunt.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
9: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
8: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
4: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.
6: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM. 3, 4.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17... Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.